Dit doen het nog altyd vir my, wat vir my net so terug en dis Paul McCartney met We All Stand Together, bam bam. Nou, een liedjie wat vanavond een baie speciale betekenis dra dankzij Sandra's story. Dis in tune met Van Rieke Lucas op RSG, waar luisteraars vanavond die program oorneem met liedjies wat hulle deur die lewe dra. Nou, Sharon Basson sê, haar optel liedjie is unstoppable. Dis Mandraza en Bianca, en eerlik waar, soms het een mens daai een liedjie nodig wat jou net weer herinner, hou aan. En Ilse Nel sê, Abba se muziek is haar kits op kikker. Vir al die Dancing Queen en sê sy, want ja, party liedjies vat jou terug na jouself. Nou hier is Abba, net so na, Unstoppable, op RSG.

Bismillahirrahmanirrahim. Ik begin met de naam van Allah, die alles overheersende, onderboudelijke en eeuwigdurende genadige. Alle lof en eer komt toe aan Allah, en mag zijn vrede en zendingen op al die profeten en boodschappers rust. Ik vraag ondersteuning van die boodschappen van Allah, die vrienden van die boodschappen van Allah en van ons leermeesters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die vrede en zendingen van Allah op u. Die profeet, vrede en zendingen op hem, heeft aan iemand een vraag gesteld. Hoe heb jij je ochtend doorgebracht? Hij antwoordt: goed. Die profeet, vrede en zendingen op hem, heeft die vraag herhaald. En op die derde probeerslag antwoordt die persoon zoals volgt: ik heb die almachtige Allah geloof en hem bedank. Die profeet antwoordt toe en zei: dat is de antwoord wat ik gezoek heb. Gewoonlijk wanneer iemand voor jouw vrouw dat gaan, beantwoord ons dat met Alhamdulillah. Dat betekent: alle lof en prijs behoort aan Allah. Die respons is lofwaardig en een mens zal zekerlijk daarvoor beloond worden. Ons heeft het schaars geantwoord, dan volgen ze op met een maar. Zodra ons die maar zegt, maak ons goede gebeden ongedaan, want dan wil ons klaar oor dit en wat in ons leven gebeur. En zodra ons klaar, spreek ons ongeduld en ontevredenheid met dit wat Allah ons mee gesien het. Dit mag snaaks klink, maar selfs wanneer Allah azawajal ons met iets zwaar of moeilijk of uitdagend belas, is dat eindelijk een bedekte zeninge, want dit is een geleentheid wat Allah voor ons voorbereid voor iets wat later mag gebeuren, of een geleentheid waardoor Allah ons wil beloon, of dat mag net een speldkruis wees waardoor ons moet gaan om gelouter te worden. Ons verloor grootliks of druipt die toets wanneer ons ontevredenheid met sy wilsuitsetting uitspreek. Ons demonstreer ons ongehoorzaamheid en bevraagteken die begoddelijkheid van Allah en beskom hou hom as onwaardig om heerser van die geskapende orde te wees. Wa Allah, behoed ons van ongehoorzaamheid aan u. Maak ons dankbaar voor al die zendingen wat u so mildelijk op oor ons uitgiet. Amen. Ons vraag dit met die zendingen, die goedheid en die geheimenissen van Surat al-Fatiha of die openingsverse van Heilige Koran. Bismillahirrahmanirrahim. Ik begin met die naam van Allah, die alles oorheersende en die onophoudelijke genadige. Alle lof kom Allah toe, die Heer van die geskapende orde, die alles oorheersende genadige, die onophoudelijke en eeuwigdurende genadige. Meester van die oordeelsdag, u alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die rechte weg, die weg van hulle wie u guns verdien, niet die weg van hulle wie u toorn verdien nie, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi rabbil alamin, en alle dank en lof komt toe aan Allah. Dit is Shahid Madis wat u met Gods vrede, Gods zeninge en Gods genade groet, tot de volgende keer, inshallah.

Ja, maar is een mooi zo, komt ik koffie. Dat dit jaar komt ik koffie tegen. Ja, maar is een koffie, koffie, koffie, muka, hem zeker, mka, avasita, school, mka, avasita, tipang, mka, avasita, kousika, kala, toka, ik hem geef. Wel, maar eten, maar zet ik exukamir koffie. Zet ik matu koffie, ayak, hi, kekoko, muka, hem haskama, kampo, programma, ik had zo.

daren tsane te tia tsiya mako anka te on beskryf lek dan ukas katsa me te munu di nek amako ni khan der dag mani te sen ki karakwara doner ten siye van o ni khan FM ki programma te anka te nga gau kuzia kwa nam ka frida khan eki ti se tato tarana kade ka ango se kwa khiri sahiyem ek eisi ka tsoa kha mani te sitimu eya kwa yalfirek amade kwa tiyo yurnal tamit programma ki tam enza ima koti seta to darana kai sahin kai kuzikite tia kre krenti kumate te ukwana utemu kunya he tia kutemu kien ikara kwenye kitemu kam he tse unisakiri ti kwa nazi kwa ukusika nge atemu kati nguwa di anianza takun tso kuzi awo dik eziki ti kwa nenga kwa nengi kai kuzikite tia kre krenti kumate fra alnde kuri kuziki kwa kuna tse unisakiri kwa kha temo atsiya go khama te kwa kha ke o kuzie noda kha tsamze ke mu hiyoko kha di tswa di tsrek am atemo nge tsaka ka tsaka kara kha nge atsi sa kha ka ri tanu di kwa nazi kha tsara ta di tso kuna se ta tsaro ka ya kha kha ta di ma kona ke kai go ke temo te tia tse kring di ko matem kona atsiya go khama te tsamze ke tse unsa kare go se kha o ive ta di mara tswa go se temo kha o ita di khurunden frekhte tse unsa ang ons atemo tsona noda ga gana o trek amke kone khom he tra o tsona o trek amke no tseka khanke atemo ka ditano ta ka iko zikite ke ke krinte ko ma tira doner ten 7 o ni ga fm ke program nge ga ko tse ko yam sna khata ha ke si ka tswa ga minute ze ya khwang go se ko khirisa hi ya afrek amade kwano nge tsa me ga bana ngo te o advertence te ke ke ko kom ta tim die nationale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoeke te doen vir befondsings deur die presidensiale verskipping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor die 31ste Mei aanlyn aansoek, besoek www.nhc.org.za of https://nhcpraxems.co.za om aansoeke te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.

terme fukate tsane te Friday kanceke tiyacya mako anka tincamskan tsaka tsama temono yafek amako firen fiertag manitezi anki karahwanik aisika 16 khamanitezi eya khwahango programme 12 firese ko amate kwa kham yurna tamitezi ko khirisa hinyeti yo boriete tsetre ho komsa yene borisun goroki batisan multipita mite programme atsamskan ko tiseta to darana kai go no programme ki kai ko khuzeti ya tsetre nte ko mate kurisi tsa o etemote ya khwata tsamkhang esa eya khwata kwa nqwe mate ansi jun tesiya ko tsanta teno kurisu tsa o kike tsamsa ete wo go ga tsamtsamske tiya go zete u tlese ke temote go ngona ke tsamtsikanya mo kote a ba se tatin ta tla e kuse ke te tiya tse tsire nte ko mate programme journal ta mete se ko yam sna khwata ha ntemu ka nne tsame ngo ya go hante o a live reading a te tse tsire go komta teng Die nasionale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoeke te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskepping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapsontwikkeling te vorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za of /nhc.co.za om aansoeke te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.

sesikagcama temono yavek amako yenan 50 minute ze ngekarafanik aisika nega gaminite ze eya gwango se go gerisa nye journal tamit programme te 12 rete mosia ko ekami borite cecre komsa nye kai kuziceunisa e programme ke detia cecre nte komate ngo te u avasik ekwana dzingo nta kuri suka ukite ya gwati tsamskite akate kone tsamkhang esa eya gwatam kwanqwema nkotisi yekucanta ticamzike hitio te ncamzike kanye moko avasina kuti muta tite uxezi erhe tigxerherhwa izinta ikra te kungongurita tazi xa ikuzikite tiyacicire ntikuma tiprograma ncinhe yejornal tamiyetise kunyamsinarhwatahan ti ukhasundet anzatamacunisa xa ikuzite muti yarakate ncita timusa ucamete avahenu ma kuziwangazi dinu te anzati xeuse ntati te usewuzi tizawukaqu kecam tiyarhu zinceki tirakakaqu kwarhaqhorhe ewuqu nticwakara xeuta di kuruna ziwangerhangyehive tikhu ziprogram kite tiyaxa ikwate ntikumati unertensiva qhorhe nyerhe fmk no program kite mohavanate ngocecri ukumtati ngote uadvertensie Die nationale erfenisraad van Zuid-Afrika nooi Zuid-Afrikaners uit om aanzoeken te doen voor befondsings door die presidentiële werkskipping stimulusprogram. Die befondsing is beschikbaar voor gemeenschapsprojecten wat cultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geschiedenis, navorsing en gemeenschapsontwikkeling bevorderen. Doen voor 31 mei aanlijn aanzoek bezoek www.nhc.org.za of https://hncprecism.co.za om aanzoeken te doen. Bewaar je erfenis, bemachtig je gemeenschap.

Ska tsame 12 ek amako 12 gamani tezeng ke kra go ara 137 o ni ga FM ke no batisan mot vitamin di programme tsense ko yam tsna go ha kuro ko ete a ka tingo bori ko khosti a ka kota ti programme bori ko khosti mo radio si anisa suria tezi ven bori ko khosngi eti to ka tan studio si ka NBL na kotia a ka ta go ntsona ti a ka ta tim No tsang kara ka tsam programme ga nge a ke mo ka te no tsana ga kom sa ya ba di Friday ga nge e ke na ve ke te mo te ya o go da tsam tse ke to ra do nar ten si ba o ni ge FM ke te ra tang a yo ga tse ke ta no ya go nbi ona ko ti a a ka tin ga ka te tsane ti wo tin ga nko ti wo kri na mam ta e kuro programme nge te mo se ko yam tsana kwa ta ha ngo se ko khiri sa hiem yen ire ka amate kwa ham a tsam ska to se ko ho ta programme khiri no A live reading team mo gabana dikekre o komta team di nasionale raad erfenis raad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoeke te doen vir befondsing deur die presidensiale werkskipping stimulus program. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenis opleiding, mondelinge geskiedenis navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za of https://nhcprecism.co.za om aansoeke te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.

Kaskatame temo no 12 ek amako 50 minute ze nge kra khwanik esika 10 minute ze e khwango programme vadisan mot vita miete hem se ko kherita ti yen ire ek amate kwa kham programme temo te an ka rencengo bori ko khosite an ka kota ti se ko yams na khwata ha bori ko khosinge ti tan hi ko npl na ko ti an kan kunati an ka tati ko na kro programme temo kan se ko yams na khwata ha se ko kherisa hiam yen irek amade kwa kha akams ka tot se ko hotan program ki ti do kare te ke tre hante ko mahango akam kunzi ma kwana zika te mos patra a hambe kams ki te uta ko na kha ko se wo ta ita mo kwana zite mo ti te wa kha kwa ko zika te mo kha ko zite sen ta hinte ko ma kwa iyo de pa ko am akam he ma kwana zika te mo kha ko hita te ti ke tre hinte ko ma te radio nerten 7 oni fm kin program te an ka te ko te advertence te ke tre ko kom ta tim Die nasionale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om na uit om aansoeke te doen vir befondsings wat deur die presidentiële werkskepping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoeke, besoek www.nhc.org.za of https://nhis.pramisms.co.za om aansoeke te doen. Bewaar jou erfenis. Bemachtig jou gemeenskap.

Thank you, Mr. DJ. That is the name of DJ Tira. Zane, kuya makuti ya anka. Tengkwesh ka tsa me 12. Amako. Firen 5 tak manite zengi. Kara kwa nge ezi ka temu kano 6 manite ze. Eya kwa programe. Nko siya kwa kheri sa hiye. Yen irek amate kwa kham. Nu te u advertensi. Nko te kre kre kukum tati tsa me ya kwa kham. Die Nationale Erfenisraad van Zuid-Afrika nooi Zuid-Afrikaners uit om aansoeke te doen vir befondsings deur die presidentiële werkskepping stimuliesprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za of https://nhsprazisms.co.za om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.

Ska tsama temono 12 amako 75 dag minute se nke kra gwan ke sika 3 ga minute se e ya go ha programme go se go gerisa hinye in irek amate kwa tyo vrydag en ek tot se go gota no programme geriwerek etete u advertensie temo ke tetro kom die nasionale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskepping stimulus program. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenis, opleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek besoek www.nhc.org.za of https://nhsprecisms.co.za om aansoeke te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap. Nou, temo te kwang he program si u gere weke te ya kwa hanu kwi khamene tek e sika e ya kwa ha program en gos yego. Gere ta ten yen irek ama te kwa ten iri kams ka to se ta ima ta program ki ti tia darana ak aite nou. Tot un karaha e ya khuti Christina Soti tek ayo ta ti kams ka khavana ha tek ayo kwa gom.

Die nationale Erfenisrat van Zuid-Afrika nooi Zuid-Afrikaners om uit om aanzoek te doen voor befondsing door de presidentiële werkskepingsstimulusprogramma. Die befondsing is beschikbaar voor gemeenschapsprojecten wat cultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geschiedenis, navorsing en gemeenschapsontwikkeling te bevorderen. Doen voor 31 mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za of https://nhcpraaxgms.co.za om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemachtig jouw gemeenschap.

0: Exka.
1: Yawa yanje.
2: Die nationale erfenisraad van Zuid-Afrika nooi Zuid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidentiële werkskeping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za of https://nhcprixesgms.co.za/ om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap. Mi ona akam sa ki stembo ram sa sam sa ngumu kumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngumu ngum

Mambulelo Yende uit Piet Retief, opgeneem op die 11de juni verlede jaar tijdens een competitie in Pole, in Warskou, sy die eerste prijs vir 'n vrouwenstem verwerf. En dit was by die 11de internationale Stanislav Moniuszko stemcompetitie. Nou, Stanislav Moniuszko was een Poolse componist wat een opera met die naam Halka geskrywe het. Moniuszko word beskou as een van die groot Poolse componiste wat die opera in januari 1848 die eerste keer laat opvoer het. Vir my oor is het een wonderstem. Mag sy groot hoogtes bereik. Een van die virtuose pianiste van ons tyd is Stephen Huff, in Engeland gebore en tans Australian. Hier speel hy een van Dohnányi se 6 konsertstudies, werk 28. En hierdie een is in F mineur, speel hy een van Dohnányi se 6 konsertstudies, werk 28. En hierdie een is in F mineur, en hy

Simon Lindley, die orrelis, voor die groot orrel van die Leeds Parish Church, en uiteraard in Leeds. En dit was die Toccata uit Jean-Marie Vidor's Orrelsymfonie nummer 5. Altijd lekker opruiende muziek. Hier is nou ietsie snaaks uit die pas afgelopen kroning. In die heel voorste rijen daar iemand gezet met een snor en lang wit hare. En die pers het niet precies geweet wie hierdie persoon is nie. Tot een van die mannen met die blink gedachte voor een dag gekom het, dat dit eindelijk Meghan Markle een vermomming is en dat zij haarzelf daar ingesmokkeld het. Totdat ze Carl Jenkins ambtelijk in die courant openbare dat het hij was en nie Meghan Markle nie. Meghan Markle was schijnbaar thuis om die kinders op te passen. Maar Sir Carl is een Walliese componist en zeker een van die belangrijkste Britse componisten wat vandaag nog leven. En hij was daar in zijn ambtelijke hoedanigheid, omdat hij heel wat van die muziek wat daar gespeeld is gecomponeerd het. Hier is een van Sir Carl's composities. Dit is die Agnus Dei, of Agnus Dei, als je dan wil, uit Die Gewapende Man, Die Mis vir Vrede. En ek dink ons het dit baie nodig in hierdie stadium.

Nou, daar is het. Die lied van die Volga-bootsmannen. En dit wordt gesing door drie... Zou dit Bassie Profondi wees? Sê my matriek Latijn. Maar, nou ja, ek weet nie precies wat hulle name is nie, want het word nie genoem nie. Maar dit is nogal indrukwekkend. Aan die ander kant van die skaal is die tenore leggero, die lichte tenor. Hier is een van hulle.

jou Spaanse liedjie Prinsesita of Prinsessie van Padilla, in ieder geval gesing door Rino Salviati. Om vandaag mee af te sluiten, muziek van Tommaso Albinoni, een Italiaanse barokcomponist wat geleefd heeft van 1671 tot 1751. Hij is een gezonde 80 jaar oud geworden. Hier is die adagio uit zijn hobo-concert in D mineur. Die hobo-speler is Anthony Camden en hij speelt samen die London Virtuosi onder leiding van John Georgiades.

Adagio uit Tommaso Albinoni's hobo-concert in D mineur. En die solist was Anthony Camden, samen met die London virtuoos aan die einde van vandaagse programma. Ek hoop u het daarom iets gehoor wat voor u inspiratie was, wat nut was, en wat daarom een beetje opkikkering veroorzaak. Staande zondag, diezelfde tijd, alles van die mooiste. Wees goed voor die naaste, wees goed voor die dieren, wees goed voor die aarde. Tot aanstaande zondag, tot ziens.